Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. If you hate me after all.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Dans son quartier du vieux Québec.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters- en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepen.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal.

0: Prachtig, mooi zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaar. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: je zeggen.
1: Een ontroerend gewoon, vind ik.
2: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
3: op het toilet.
2: 7 apen op een autopet.

0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
2: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
1: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
3: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
1: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Gatchanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
4: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

Ike. Ikeske hele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke.

sê. Ek ronddenk van toen ek in die entrange zat toch te kalm. Zou ze niet daar dan de laaien? En weet je wat ik achteraf in sloos?

En toen ik daar zo stilletjes en al liggen aan de stoel zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dat me doorhebben. En daar stond de Jean-Pieter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Pieter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zie, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt zelf, zie eens wie je samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Tatoeages zijn pas echt pijnlijk met een spelfout. Mo, o zeg.

0: woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK Zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel droog en temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen vrijdag in de ochtend is er wat regen. Zaterdag krijgen we wolken en zon, maar het blijft wel droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.

0: met vrienden in, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee. Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 19:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat er door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken.

0: Nationale Nieuws.
1: Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
2: Dat zijn intussen Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
1: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.
3: A one, a two, a three.

De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. Die bewoners beslissen om actie te ondernemen om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via staffersluis-centrum.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleux.
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold. Vintage Hits.

Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Amrum naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Assietlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Business Network International Insur organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurens. Soirée sommelier vindt plaats vanavond om 18:00 bij Revan op de Torghoutse Steenweg in Oostende. En dan heb ik nog dit. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de try-out Ken je Kien van Kien de Scheenmaker. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat nummer 37 in Oostende. En tickets kosten €12,50. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tastou in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
4: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten dus meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
3: Er is ook veel minder taboe over omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen De Leize opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbar zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met

0: Bishop Breading.
1: Vixen. Vixen.
0: Bishop Breading.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu.
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Ken je De Zoete Inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is De Zoete Inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De Zoete Inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in De Zoete Inval.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Verhalen onder de vuurtoren is een verhaal in het Sappig Oostens geschreven door Katelijn Vervaake over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. Hilde Veulemans en Johan Verstraeten nemen je mee op pad tijdens een 2 uur durende theaterwandeling. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september kan je bekomen via het uitloket. Start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenberge wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerke lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
3: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
3: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.
2: The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love, deep in the heart of Texas.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen vrijdag vanaf de vroege ochtend lichte regen of motregen met veel wolken en gemiezer. Temperaturen morgen aan de kust rond de 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Het weekend krijgen we zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: Oostende is op zoek naar een kantoorruimte om te huren voor de installatie van het welzijnspunt Mariakerke. De ruimte moet minstens 190 vierkante meter groot zijn. Kandidaten kunnen zich melden tot het einde van de maand. In de Sint-Peters en Pauluskerk in Oostende is er morgen een herdenking van de aanslag op het World Trade Center. Het is 25 jaar geleden dat dit plaatsvond. Er wordt onder meer een stuk staal van het World Trade Center getoond. Deken Matthias Paret leidt de herdenking. Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen. Ook in andere gemeenten in de regio geldt voortaan die voorrangsregel voor eigen inwoners. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er moet een wijkophaling komen van Groen in Echtegem. Dat vraagt de CD&V-oppositie. Zo'n ophaling gebeurt al in veel andere gemeenten in de regio door de intercommunale IVOO. Schepen David van Moerkerke beloofde om de vraag te onderzoeken. Blankenbergen wil het sluipverkeer op landelijke wegen tegengaan. Daarom wordt de maximumsnelheid op 9 wegen beperkt tot 50 in plaats van 70 km per uur. De 13e editie van het culinair feest Tas Toe in Middelkerken lokte 5000 mensen die samen 15.000 gerechtjes proefden. Toerismeschepen Natasha Le Jagere wil volgend jaar enkele kleine vernieuwingen doorvoeren. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Onze energiefactuur schiet verder omhoog, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
3: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helijn Bonte van het voedselagentschap.
5: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
3: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig, rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Voortaan krijgen inwoners van Oudenburg voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Het gaat om mensen die minstens 10 jaar in Oudenburg wonen, zegt schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux.
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Volgende week gebeuren in de buurt van de kinderboerderij op Stenen omgevingswerken. De toegang tot de kinderboerderij zal tijdelijk moeilijker verlopen. Tegen eind deze maand zijn de werken achter de rug. Een vrouw die vluchtmisdrijf pleegde na een aanrijding in Oostende werd vrijgesproken. Er was onduidelijkheid en daarom sprak de rechter haar vrij. Voor het aanrijden van haar voorligger kreeg ze wel een geldboete. De Oostendse Emma Plasgaard doet het bijzonder goed op het WK zeilen in Ierland. Na 3 dagen staat ze aan de leiding in de ILKA 6-klasse. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. De 5 personen die tot het einde van de maand het meest aantal cafés bezoeken, krijgen een prijs. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.